de Zwiecher zeggen zijn de boei or wie een hoei en gaille van de leenschen. Zwiecher zeggen ze liefje Zwiecher zeggen. Noor de voerder kriepelen heren. Agus in zin haan ik zowelij en zeiden me essen emmers en leenschen. Maar ik kreef een bieuwe wiensje hagen ik laak van hoe is gortio me gortio er lorga me chusje agus nier haan ik fous er gekan blien agus in zin hokre me er reis en emmers er faad agus in zin hoe mae o grif cynnwch yr eisiau trwych y cwyg agos y gen yr eisiau trwych y sê agos sy'n ein rhan yn eisiau hannig mis y rhaes mae'r ddyr ha ni rawi yn llach dy wag am yr imat sli roed e er fe gaf li yn yn eisiau nôm ar sy'n rhaid sy'n ac taww me sy'n aet y raw dynwan Din var din är vi toffa. Tänk tänk när vi är porti Kelly. Tau är att kupla Raven Glyffe. Han är tobus då August när hon ser någon nämmer. August tau misse. August timmer med in åt. August en sin är så är vi mer är jäsko är hoskor. En sin kiet Glyffe. Vi en ahemmer sin gan hacht yn y ni sin agus fi porti y reis agus da gw fwa gwym i si yn ffyr yn y ni gwydi yn hat fi y jimbr mi beg na hygon i si sin lechw lawr agus dan mi yn sin agus yn syndara bawt yn sin y galym fi yn wwy agen agus seachtain níos in a ríis de jimbrímar in a kíri in sin leh wóta djere nuché simi fáinil